0: 包括平时睡到他的时代。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.

0: 包括对小水道大的祈祷。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.

0: 包括第四世代的人士的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.